Sie dachte, sie könne der Falschheit andere anschmieren. Gott wisst wat en er hort wir, en er lehe je kast an, er charpeliget lewe. Dit is werkelijk ne beise natuur, die zich vernehmen kan dat andere schuld je doen wordt. Zond zel wie als Christen an zied leier. Dat hekle zel wie ook of leier. Een hekle is eener, die zich als wat verstalt, aber werkelijk ganz wat andere is. Daar zijn zo'n mensen die zich als Christen afgeven en verstalen, aber die niet waardige boeren zijn. Een heikler kan andere mensen verleiden. Dat is wat valse leren doen. Die stalen zich als God zijn tjengen ver, als God zijn dienen, aber die zijn werkelijk wilf en schopskleden. We moeten verzichtig zijn dat we ons niet handgeven te zonen. We kunnen mensen vielleicht aansmeren, aber dat kunnen we niet met God doen. Wanneer wir deelnemen en heichelen, dan wordt dat niet goed brengen tot ons. Dit moet met de andere werken van de oude natuur afgelegd worden. We moeten oprechtig verre God en mensen leven. Dat laatste dat hier erwähnt is, is dat plunderen. Dat plunderen kan een mens zeer schwind vernichten. Dit heeft met valse reden te doen, zogar zond wat bees en godloos is. Waarom doen we dat? Voorken doen we dat, wils we willen ons verstalen als beter als de andere mens. We proberen ons zelfs op te boeien, wanneer we andere dol rannen. Dat moet en dat hoort, terechtgesteld worden. In Filippe, dat vierde kapitel, de achte en negende vers, staat het geschreven, te go de laatst, breder, wat immer woer is, wat immer bedienenswert is, wat immer reicht is, wat immer rein is, wat immer leeftolig is, wat goede eigenschaften haft, en lovenswert is, door denkt on. Heeft u doorheen wat je van mij geleerd en je kreeg, en je heert en je zijn ha, dan wordt de vredensgod met u zijn. Wat een mens en zijn hart denkt, dat wordt ook van zijn moel uitkomen. Daarom is dat zeer nodig dat we onze gedanken en ons hart met God zijn woord vellen.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Et godeip an Gott im Wut! Ho, ho, ho!
2: Welcome to our Bibelstudium program. Nam dine Bibel and fang emel salz eet, wo gout de haar as.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther, wo Paulus ons leren, dat is nicht ek, aber Christus in mij.